Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Buitenlandse Zaken raadt reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Vech. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Buitenlandse Zakenraad reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Vech. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zit er nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deemerstad. Deemerstad. Ja, radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Buitenlandse Zakenraad reizen naar het Franse departement Gironde ten zeerste af. De overheid past de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan vanwege de aanhoudende natuurbranden en extreme hitte. In Spanje en Frankrijk stijgt het kwik de komende dagen opnieuw richting 28 graden. Vandaag geldt in het grootste deel van Frankrijk code oranje voor bosbranden. Positief nieuws is er uit het Franse departement Veg. Daar is de brand inmiddels onder controle na de verwoesting van 4.500 hectare natuur. In Gent heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de zware steekpartij van een week geleden. Toen raakten twee jongeren gewond vlakbij de Gentse feestenzone. Na een opsporingsbericht zitten nu naast de eerste verdachte van vorige week een tweede persoon in de cel. Het Belgisch kankerregister waarschuwt voor een opvallende trend. Longkanker zal steeds meer niet-rokers treffen. Tegen 2035 stijgt het aantal diagnoses in ons land van 9.500 naar bijna 11.500 gevallen. De stijging zou vooral te zien zijn bij vrouwen. Bij mannen stabiliseert het aantal diagnoses. Felle commotie in de voetbalwereld. FIFA-voorzitter Infantino overweegt om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Volgens de Britse krant Financial Times zijn er al contacten geweest met de entourage van de Amerikaanse oud-president Trump. De Europese voetbalbond UEFA is woedend en spreekt van een regelrechte schande. Vandaag schijnt de zon volop en het wordt lokaal tot 35 graden. Ook donderdag tropisch warm met later kans op een lokaal onweer.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bloemenkwekerij Somers in Bekkenvoort heeft 1000 ton beschadigde appelen en peren. De stevige hagelbuien van midden mei hebben het fruit zwaar aangetast, waardoor het nu niet meer verkocht kan worden. Toch wil het familiebedrijf het fruit een nieuwe bestemming geven, want het is nog wel perfect eetbaar. Omdat het bedrijf haar eigen fruit niet sorteert, is het niet rendabel om het goede fruit ertussenuit te laten halen. Hierdoor dreigt er nu 1000 ton fruit verspild te worden. Daarom komt het familiebedrijf met een oplossing. Ze gaan open boomgaarddagen organiseren. Daardoor kunnen mensen het fruitbedrijf bezoeken. De plukdagen zijn op 15 en 16 augustus. Bezoekers moeten hun eigen verpakking meenemen. De inkom is gratis en voor het fruit betaal je 1 euro per kilo. De stad Aarschot kan volgend jaar aan de grootste rioleringswerken van deze legislatuur beginnen. Het volledige industrieterrein wordt aangepakt. Het wordt wel een werk van lange adem, omdat het industriepark altijd bereikbaar moet blijven. De werken gaan 4 jaar duren en kosten meer dan 20 miljoen euro. Vanaf begin volgend jaar moeten er op het industrieterrein in Aarschot grote werken starten. Over het hele terrein wordt een gescheiden riolering gelegd. Er worden nutswerken uitgevoerd en het wegdek wordt vernieuwd. De stad werkt al een hele tijd aan de plannen, maar heeft nu ook groen licht gekregen om die plannen uit te voeren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. En vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
5: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos. Er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
4: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. Bij de zware aardbeving in Japan zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De dol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het Natour-criterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 42 graden. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig niet verder uit, al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden, het vuur zou daar wel onder controle zijn. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt het een zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
4: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
3: En ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
5: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
3: Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij de zware aardbeving in Japan gisteren zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het na-tourcriterium in de Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmerlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het na-tourcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.

Maar je kunt toch op uw gemak blijven liggen, want zelfs de brandweer is niet aanwezig. Schelen van der Linde en de hele Rataplan is vertrokken naar Zuid-Frankrijk om te gaan helpen blussen. Hè. Ja, kijk, en dan kan ik het ook niet helpen dat ze doorslapen, hè.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Een nieuwe of tweedehands wagen?
6: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
5: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen- en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: De zusjespunt, de Pointer Sisters, Radio Demerstad, het festival der Vloemingen. Spring niet voor uw plezier, maar jump for my love. Dat het toch enige zin heeft, hè? En eventueel kan ik dat food pairen, want ik weet dat u daar naar uitkijkt. Wat kunnen we daar dan bij eten bij Spring for my love? Heel eenvoudig, spring rolls uiteraard. Maar vermits ik niet weet wat dat is, ga ik dat niet doen. Ik ben namelijk een oude, conservatieve radiomaker en wij eten gewoon 's morgens boterhammen. Boterhammen met confituur en met choco en met platte kaas en ook geen granen, nee, zeker niet. Alles gebeurt hier op Demerstad in het festival nog op grootmoederswijze. Ik bijvoorbeeld, ik spreek alle woorden zelf nog uit. Dat is bijzonder toch, hè, in deze dagen van AI. Maakt u daar al gebruik van AI op uw werk bijvoorbeeld? Ja, allee, proficiat, dan bent u vermoedelijk een Tomorrowlander. Ja, kijk eens.
1: Stuck

0: The Band on the Run van Paul McCartney and the Wings, opgenomen in de tijd voor de goedkoop in Lagos, Nigeria. Zo'n dingen doen wij ook, hè. Wij nemen al onze programma's op in Monaco. Daar hoeven we geen belastingen te betalen.
1: Radio

0: Wham, de Club Tropicana, drinks are free. Ja, dat zal wel, van die non-alcoholische cocktails. Sorry, maar daar kunnen wij dus geen plezier mee doen, hè?
1: 1966.
0: The Four Tops, it's the same old song.

0: Techmatica organiseert een mega-outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Demerstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.
4: Als je mijn gedachten eens

Goud van Suzanne en Freek. En een dikke chapeau voor Freek, want die is uitstekend zijn best aan het doen om nog lang te leven. Joe Jackson op Radio Demerstad, The Harder They Come.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Ik ga mij niet laten verbranden, zegt Nick Kershaw. Ik ga voor factor 40. I won't let the sun go down on me. Een dergelijke bescherming bestaat er niet tegen dit festival van Vloemingen. Als u het niet pruimt, dan hebt u een klein probleem. Maar ik weet dat ik verstandige luisteraars heb en dat die verstandig genoeg zijn om gemakkelijk de knop om te draaien.

een modelletje, hè. Die veranderde knokken in Bahia, hè. Maria, wilt u dat? Misschien moeten we ze uitnodigen om Bekkenvoort te veranderen in Ibiza of Mallorca. Wat denkt u daarvan? Is dat weer geen goed idee, hè?

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeire vanuit Bordeaux.
4: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
3: Ook in het departement Landes wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle, maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlenk van Buitenlandse Zaken.
5: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
3: Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag wordt het iets minder warm, rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

It takes a lot to take me away from you. Ze zullen van alles moeten uitvinden om u van mij te scheiden. Nog tot 9 uur het Festival der Vloemingen op Radio Demerstad. Bent u klaar om nog een uur mee te zingen? Ik mag het hopen.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
7: Wacht eens, wat is dat ding?
8: Instappen.
7: Frameloze deuren. En dat scherm.
8: Gordel om.
7: Hoeveel pk heeft dit ding?
8: Genoeg.
7: En waar kan ik er een vinden?
8: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
9: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

0: Radio Demerstad, Paying the Price of Love and the Bee Gees. Heeft er iemand enige idee wat de prijs van de liefde op dit moment is? Wat zegt u? Gestegen. Ja, ja, zoals alles uiteraard. Hè. Want de liefde, dat moet ook allemaal door de straat van Hormuz komen.
1: Okay.

0: Luister maar, écoute, de zomer zit in je radio. I am your sun, South America. En Silvio.
1: De grootste hits aller tijden.

Hey, hey, kiss him goodbye, na na na. En de steam komt er aangestoomd via de frequenties van Radio Demerstad. Daarvan gesproken, sauna de komende dagen. Daar gaat niet te veel volk zitten, vrees ik. De Bellstars, Aiko Aiko.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.techmatica.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

I can do it, I can really move. Maar met de temperaturen die er aankomen, wordt het eerder zichzelf een beetje verder slijpen. Lach er maar niet mee, je zult het wel zien. Zaterdag van 1 tot 5 wordt op het Rinusveld in Testelt een rommelmarkt georganiseerd. Van maandag volgende week tot en met vrijdag 7 augustus staat Plein op Wielen aan sportzaal Teekbroek in Testelt. Kinderen van 4 tot 13 jaar sporten en spelen er gratis onder begeleiding. Maandag vanaf 1, verder de andere dagen vanaf 9 uur. Er wordt gevoetbald vanavond om 20 uur. Halen tegen Sparta Schaffen. En zondag van 10 tot 4 opent op het Begijnhof van Diest de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. Dat is niet nieuw. Albano en Romina Power, Felicita.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Radioreclame? Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radioreclame.be.

Depressieve buien en geen kleintje, hè? Altijd maar janken, hè? Only Crying en Keith Marshall. Hier, Radio Demerstad, de radio- en karaoke-show. Het ziet er slecht uit voor mij om ooit met mijn beide voeten op de grond te geraken, want Walter de Donder, die kende wel, hè? De burgemeester van Afrigem en ook van Samson en dinges, hè? Die zegt dat hij pas met zijn beide voeten op de grond is geland sinds hij opa is geworden. Nee, dat zit er niet in, hè. Tegen

Nee, zeker niet. Absoluut niet. Daar kan je niet tegenop. I can't fight this feeling. REO Speedwagon, die je ook kent van Keep On Loving You. Maar dit gezegd zijnde, je weet dat toch, dat wij morgen opnieuw een

En als dat eventueel zou gebeuren, dan raden we uiteraard een portie magnesium aan. Maar zover is het nog niet, hè? Robert Cray Band nog, Right Next Door. Tot morgen. I can feel it.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleepte NNBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NNBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NNBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door datzelfde spelletje. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is er wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
4: We krijgen heel hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
3: Ook in het departement Landen wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen op Irak zijn zeker 10 doden gevallen. Het gaat om leden van pro-Iraanse paramilitaire groepen. Dat melden twee bronnen binnen zo'n groepering. De luchtaanvallen waren gericht op wapensites en logistieke doelen. De VS zegt dat die groeperingen door Iran gesteund worden om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in de oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de...

0: Voor de fijne woensdagmorgen, het Festival van Vlaanderen. Maar we zitten weer op de werkvloer tot 11 uur vandaag, 29 juli. De dag dat de Olympische Spelen zijn begonnen in Londen. Dat was in 1948. En Prins Charles trouwde met Lady Diana Spencer. Op 29 juli 1981 was dat. En vandaag, in 2026, dus nieuwe classics en nieuwe verhalen op de werkvloer bij Radio Demerstad. Een hele goede morgen.
1: De werkvloer.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: Eigenlijk zit er een heel mooi verhaal achter deze hit van Dire Straits uit 1979. Ja, het is lang geleden hoor, maar Mark Knopfler die was er eens op uit. En hij kwam terecht in een dorpscafeetje, in een bruine kroeg. En er speelde een bandje die vrijdagavond, ze noemden zich de Sultans of Swing. Maar swingen deed het helemaal niet. De noten haalden ze niet, ze zongen zo vals als een kat. En Mark begon zich, ja, te ergeren. En hij noteerde een paar trefwoorden op een bierviltje. En daar heeft hij een songtekst van gemaakt. En dat is dan die ultieme hit geworden van Sultans of Swing.
1: Classics at work.
0: Woensdagmorgen bij Radio Demerstad. Volgend weekend is het weer motocross in Werchter. Het eerste weekend van augustus. En dan de Gentse neuzekes, de Cuberdons. Nou, het zijn voortaan Brusselaars die de productie doen en die de wetten voorschrijven. Vanaf volgende maandag begint het agentschap Wegen en Verkeer aan een nieuwe fase van de herinrichting van de Hasselse Steenweg in Sint-Truiden. De werken die zullen daar nog duren tot in het voorjaar van 2027. Dus er is een omleiding voorzien via de N80, de Expressweg. Dus houd dus wel rekening mee vanaf aanstaande maandag met wat verkeersoponthoud. Hier hoor je nog eens wat. Goedemorgen en welkom bij Demerstad.

En dan komt dat zomergevoel naar boven, hè? Cupid uit de 80s. De grote hit van de Spinners was dat. Classics at work, tips, weeks, Nederland. Voor zij die naar de Gentse feesten zijn geweest, naast het Belfort en het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal, daar zag je ze staan, hè? De neuzekes, de cuberdons, het uithangbord van de stad Gent. Er is wat aan de hand met die neuzekes. Dat vertellen we straks in de koffiecorner om 10:15 hier op de werkvloer. Maar eerst nog muziek van

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Er was eens een bekende meneer die heette Bart Peters, samen met de familie Molsuze. Ze maakten in de jaren 90 heel wat grote hits en eentje daarvan was deze Gimme Love. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Volgend weekend is het dus weer motocross in Werchter. Ja, dat is altijd, hè, het eerste weekend van augustus. Een motocrosswedstrijd aan de Grote Straat in Werchter bij Rotselaar. Zaterdag zijn er vrije trainingen van 14:30 tot 18:00. Zondag beginnen de trainingen al om 8:00 's morgens. En dan vanaf 22:00 begint de echte wedstrijd. Eerst voor de jeugdreeksen en daarna voor de grote, sterke mannen. Volgend weekend motocross in Werchter bij Rotselaar. André, heb je klaar?

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het dossier rond de plofkraak in Tieltwingen is afgesloten zonder arrestaties. Zo'n 3 jaar geleden bliezen onbekende 2 geldautomaten op aan het winkelcentrum Gouden Kruispunt. De materiële schade was enorm, maar de daders konden geen geld meenemen. De geldautomaten brandden volledig uit en brokstukken waren tot aan de overkant van het Gouden Kruispunt te vinden. Snel bleek dat de beveiliging van de automaten goed werkte, want er kwamen dus geen centen uit. De politie vroeg camerabeelden op, maar die leidden naar niks. Parket laat nu weten dat het onderzoek is afgesloten en dat de daders nooit geïdentificeerd zijn. Heel wat winkeliers in Limburg zijn tevreden over de soldeperiode. Door de extreme temperaturen werden er vooral in sandalen, topjes en kleedjes geïnvesteerd. Bij kledingwinkel Orsilli in Beringen ligt de soldeverkoop in lijn met de andere jaren. De jongerenlijn Awel heeft te weinig vrijwilligers om alle oproepen te beantwoorden. 3 op de 5 oproepen blijven onbeantwoord. Awel biedt een luisterend oor aan kinderen en jongeren met vragen of problemen. En door een tekort aan vrijwilligers blijven dus 60% van de oproepen onbeantwoord. Heb je zin om Awel te steunen? Ga eens kijken op hun website.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorrading, trucks, en er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Om 12 uur vanmiddag vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt sleept de NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. In ons land staan 52 overheidsgebouwen al meer dan een jaar leeg, dat schrijft HLN. Het gaat onder meer om gerechtsgebouwen en kantoren. En dat kost handenvol geld, je hoort HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Enerzijds heb je natuurlijk de gebouwen die de Belgische staat bezit. Daar moeten we gelukkig geen huur voor betalen, maar we moeten daar wel bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor betalen. En in 2025 liep die factuur op voor bijna 800.000 euro. En ook de krotbelasting, daar moest de staat vorig jaar 1,25 miljoen euro voor opgestuurd. Maar dat is eigenlijk ook het topje van de ijsberg, want je hebt natuurlijk ook de gebouwen die de staat huurt.
4: Hoeveel ons dat kost is niet duidelijk, maar het loopt wellicht tot in de miljoenen. Bevoegd minister Mat wil minder gebouwen huren en ook panden verkopen. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Filmmuziek uit het einde van de 70s. Frankie Valli en Grease. Terug welkom op de werkvloer na het nieuws van 10 uur. Fijn dat je erbij bent op woensdag voormiddag. Vanaf volgende maandag begint het agentschap Wegen en Verkeer aan een nieuwe fase van de herinrichting van de Hasselse Steenweg in Sint-Truiden. Dat zat al eerder in ons regionale nieuws. De werken die moeten daar de verkeersveiligheid voor de fietsers verhogen. En volgens de huidige planning gaan die werken toch nog wel duren tot in het voorjaar van 2027. De wegonderbreking die vanaf maandag ingaat zit hem tussen de Hasselse Steenweg nummer 190 tot net voorbij de brug van de N718. Dus misschien beter omrijden via de N80. Ja, er is een omleiding voorzien en er zal verkeersoponthoud zijn. Alle informatie staat nu al op de website van het agentschap Wegen en Verkeer in verband met de volgende fase van de herinrichting van de Hasselse Steenweg in Sint-Truiden vanaf volgende maandag. De Classic

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken

0: Woensdagvoormiddag, koffiepauze bij Radio Demerstad met Rita de Neven straks de allereerste keer. Ah, dat is een klassiek, hè? Meezingertje. Rose Royce, Blondie en zometeen Dr. Hook. En dit was ook muziek uit België, Scooter en You. Ja, wie naar de Gentse feesten is geweest, die heeft ze gezien, hè? Naast het Belfort, naast het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal zijn ook de Neuzekes, de Cuberdons, het uithangbord van de stad Gent. En confiserie Geldof, die al sinds de jaren 50 die neuzekes maakt in Gent, wordt nu overgenomen door een ander bedrijf. Een bedrijf uit het Brusselse, uit Sint-Agatha-Berchem.
1: De werkvloer.
0: De Cuberdons, de neuzekes van Gent, die liggen voortaan in de handen dus van een Brusselse bedrijf. Bedrijf Joris uit Sint-Agatha-Berchem, die neemt confiserie Geldof over, bekend van die neuzekes. De productie blijft wel in Eeklo, in Oost-Vlaanderen dus, en daar worden die Cuberdons gemaakt. Joris, al 4 generaties lang, brengt nu nieuwe kennis bij over die neuzekes. De overname houdt de traditie wel in en het vakmanschap van die neuzekes in ons land, dat blijft behouden. Ja, dat is een iconisch Gents streekproduct. Ook dezelfde smaak en dezelfde textuur zal behouden blijven. Maar ja, het zal dan nu bekeken worden vanuit een Brusselse bril, denk ik, hè?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw!
1: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

Steve Winwood op Radio Demerstad op woensdag voormiddag, While You See a Chance. Het was een van zijn grote hits uit het begin van de 80s. Ja, en als je zo'n kans ziet om een gratis optreden van onze Vlaamse artiesten mee te pikken, dan moet je dat deze zomer zeker doen. Bijvoorbeeld vrijdagavond is er de Vlaamse avond op de Beleuvenissen in Leuven. En vandaag de laatste dag van de kermis in Schonderbuken. Vanavond kan je daar aan het familieheem in Schonderbuken een optreden mee pikken van Lieveke, van Gunter F. en van Johan Veugelers. En dan lees ik ook nog op onze agendapagina op de website. Volgende zaterdag is er de Geterrun in Zoutleeuw. Dat is een motorevenement dat laat mensen met een handicap een onvergetelijk avontuur beleven als passagier in een zijspan of op een trike. De aankomst is zaterdagnamiddag voorzien rond 5:00 aan de passant. Maar vergeet je niet in te schrijven, hè, via de website van de Geterrun in Zoutleeuw. En misschien heb je na afloop wel zin om iets te eten. Wel, schrijf je dan ook maar tegelijk in voor het kip- en ribfestijn. Ook FC Geet Bets houdt volgend weekend zijn jaarlijkse vakantie-mosseldagen. Zaterdag kan je komen smullen van 5 tot 8 en zondag van 11:30 tot 2. Op het menu staan daar natuurlijk ook andere, de klassieke gerechten. Maar FC Geet Bets staat alvast klaar om je wat lekkers te serveren op die mosseldagen. Ja, ik denk dat we aan een happy hour kunnen beginnen, Kurt. Zometeen het aperitiefje. Ja, ik begin al honger te krijgen.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

over de inschrijvingen van de Geteren in Zoutleeuw volgende zaterdag. En ook niet vergeten in te schrijven voor de Hagelandse 54+1 in Aarschot. Dat is dan wel het eerste weekend van september. En die inschrijvingen die lopen nog tot 10 augustus. We hebben het ook gehad over de Gentse neuzekes, de Cuberdons, die dus nu voortaan in Brusselse handen liggen. En de dag van de Olympische Spelen in Londen. Dat was op 29 juli 1948. En in 1981 trouwde Prins Charles met Lady Diana. Straks tussen 2 en 4 krijg je nieuwe dagfeiten van Jan in Siesta, hier bij Radio Demerstad.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Tieltwingen gaat een nieuwe gemeentelijke loods bouwen aan de Dorpsstraat. Dat wordt een aanvulling op de bestaande loods in de Heuvelstraat, want daar komt op termijn deels een renovatie en deels een nieuwbouw. Een doorbraak in een dossier dat al jaren aansleept in Tieltwingen. De huidige loods is te klein en vooral sterk verouderd. Aan de buitenkant van de huidige gemeentelijke loods in de Heuvelstraat zie je meteen dat het gebouw dringend toe is aan vernieuwing. Al door het vorige bestuur werden plannen gemaakt om de site te vernieuwen, onder meer met een ondergrondse garage. De gemeente Tieltwingen gooit het nu over een andere boeg, want de plannen waren volgens haar te onpraktisch en te duur. Limburg krijgt 436 hectare bosbestemming erbij. De Vlaamse regering keurde onlangs het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goed voor de bosuitbreiding van de herkenrode bossen. Die situeren zich tussen Hasselt, Nieuwerkerke en Herk de Stad. 140 hectare hiervan moet nog wel aangeplant worden. En zo wordt Limburg weer een stukje groener.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks. Er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Over een uurtje vertrekken ze van op de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is onder controle en breidt zich niet verder uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd en volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit, maar het blussen verloopt moeizaam door de felle wind en die kan het vuur vandaag verder aanwakkeren. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het allemaal moeilijker om die koel te houden in de zomers. Je hoort Candice de Wind van Vlozo.
5: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
4: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Het is zonnig vandaag en heel warm. Lokaal halen we 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.

Vandaag woensdag 29 juli, de eerste maand zit er al bijna op. Eerste maand van de schoolvakantie. Blijven dus met volle teugen van genieten. Michael Cimbello mocht het hier allemaal openen, dit programma aperitief met She's a Maniac. In dit uur de Weather Girls, CCR, de Creedence Clearwater Revival. En ik mis je adem van Dana Winners.

eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een optie.

on, I'm coming. Dat was Precious Wilson. De Mavericks hadden we daarvoor nog met Here Comes the Rain. Dat is voorlopig niet aan de orde, want vandaag zeer zonnig met maxima van 26 tot 30 graden. Dus de regen die laten we even achterwege. Althans, niet als het aan de Weather Girls ligt.

and friends. Voor 3, 2, 1. Dat waren die van Manfred's Man. Zondag 2 augustus tussen 11 en 6 organiseren Ferm Groot Bekkenvoort en Waanrode vanuit zaal Bergendal in Waanrode een smulfietseling van ongeveer 50 kilometer. Zo verken je ook de landelijke wegen tussen Assent en Waanrode in combinatie met culinaire tussenstops. Als je op dit ogenblik aan het genieten bent van een lekker aperitiefje, wel let het smaken. En blijf vooral meeluisteren naar Radio Demerstad met CCR, John Fogerty en zijn band The Creedence Clearwater Revival. En hier zijn ze met een plaat die ook al gaat over de regen. Have you ever seen the rain?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.tegmatica.

beetje een mengeling van reggae en disco. Third World. En dat waren ze met Try Jai Love. En dan is het nu tijd om de zomer op je los te laten. En we gaan allemaal meedoen. Hey Macarena, hier is Los Del Rio.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Straks is het 12 uur. Dan gaat u misschien wel aan tafel. Wel eet u wel smakelijk. Blijf mee luisteren, ook naar de rest van de collega's hier bij Radio Nemastad. Morgen doen wij het opnieuw tussen 11 en 12. Dit is een van de laatste vandaag. Oh Susie van Secret Service. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen. En betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wit van Vlozo.
4: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
3: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Op de luchthaven van Melsbroek vertrekt rond deze tijd hulp naar Bordeaux. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om de grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. In het departement Gironde blijft de situatie intussen spannend. Daar wordt een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Bequet vanuit Bordeaux.
5: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
3: Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit en het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. Die kan het vuur vandaag nog verder aanwakkeren. De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden in zijn woning in Parijs. Dat meldde Franse media. Hoe hij overleed is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Maar voorlopig wijst niets op een verdacht overlijden. Kavinsky brak in 2010 door met zijn nummer Nightcall. Je kent het nummer misschien wel in de versie van Angèle. Zij bracht het nummer 2 jaar geleden opnieuw uit. Kavinsky was 50. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met zon en rond 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Tina Turner en Typical Male. Mannelijk, vrouwelijk, nee, wij zijn genderneutraal. Voor ons maakt het niet uit. Als u maar gewoon naar de radio luistert, zijn we al erg tevreden.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Het is woensdag 29 juli en de volgende aflevering van de middag staat klaar. Is het u ook opgevallen dat we in de zomermaanden bij het tweede nummer altijd een zonovergoten nummer zetten? Vandaag is dat niet anders. Los Rayos.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
0: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

kwamen uit het Antwerpse en ze overbelasten het telefoonnet daar in 1976. 002-345-709, that's my number, zeiden de dames van Trinity. Gelukkig was het een fictief nummer, want anders dan had het hele telefoonnet daar in de soep gedraaid. The old-fashioned way. Kent u de telefoons nog waarmee je moest draaien? Heel lang geleden. Charles Aznavour.

For Love, oftewel Atlantis is Calling, Modern Talking vanuit Duitsland. Zaalvoetbal, wat zeg ik? Nee, bekervoetbal. Volgende zondag is het zover, want dan begint de Beker van Brabant. Bekkenvoort ontvangt Wezenmaal, Meinsel Kiezigem, Plenkje Werchter en RWL Sport A, KFC Werchter. En dit zijn de Brotherhood of Man. Yep,

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dan heb je altijd gelijk, hè. Als je het jezelf maar beloofd hebt, dan kan er weinig of niks meer verkeerd gaan. Zo dadelijk is er Maria Vidal met Body Rock. Alweer zo'n zonovergoten nummer. Maar eerst toontje laag.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

62 jaar terug in de tijd. Ze waren toen al rijp om een hit te maken die jaren later nog altijd op de radio zou komen. De Animals waren dat met The House of the Rising Sun. We gaan op zoek naar het nieuws en het weer van 1 uur en daarna komen we graag bij u terug. U hebt van ons ondertussen nog de George Baker Selection te goed.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken. Dat meldt HLN. De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. In het Franse departement Gironde blijft de situatie spannend met de bosbranden daar. Het vuur is wel onder controle, maar vanmiddag wordt daar een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
4: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
3: Intussen is er vanuit ons land hulp naar Bordeaux vertrokken. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen en betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Er zijn deze zomer opvallend minder wespen. Vorig jaar deze tijd werden er meer dan 2000 wespen gespot. Nu zijn dat er zo'n 540, vier keer minder. Komt onder meer door het natte weer in mei en begin juni, wanneer wespen hun nest bouwen. Daardoor zijn er minder insecten waarmee wespen zich kunnen voeden. Maar ook de mens zit er voor iets tussen. Je hoort wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Ook wij zijn schuldig. Bijvoorbeeld, we hebben de invasieve exoot, de Aziatische hoornaar, geïntroduceerd in Europa. Die opkomst heeft ervoor gezorgd dat die op wespen gaat jagen, dus dat zorgt al voor lagere aantallen. En we plaatsen ook heel veel vallen om die Aziatische hoornaar te vangen. Maar daar komen per ongeluk ook vaak wespenkoninginnen in sommige van die vallen terecht.
3: Wespen zijn ofthans nuttig, want ze jagen op andere insecten, zoals muggen en vliegen. En ze helpen ook bij het bestuiven van bomen en planten. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
6: En wat nu?

0: hij meegezongen. Ja, het is moeilijk om niet mee te zingen met dit nummer. Hè. De Michael Zeger Band en Let's All Chant. En dan kwam daar ook elke keer weer Poet Poet bij.
1: De middag
2: van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: En we zijn helemaal terug samen met de Beatles.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: gonna be a hula, hula, hula the fun.
1: Als we dan over meezingen hadden, dan ging het bij dit nummer ook vanzelf. Hè? Cantara Pepe, oh la la, dat was The Press, ook alweer heel lang geleden. Bekervoetbal in Brabant, volgende zondag om 16 uur. Keiberg ontvangt SC Keerbergen, Rumme Aarschot, Waanrode RC Meldert, Sporting Molenbeek, Geetbets, Sparta Schaffen, Tremelo en Langdorp Baal.

Houdt u van eens een avondje te lachen? Wel, dan kan dat volgende week dinsdag 4 augustus. Om 20 uur brengt Moshi Nabas een ROB-vertelling in het Stadspark van Aarschot. Bij slecht weer verhuist dat naar het gasthuis al daar. De inkom is gratis, maar een stoeltje, een drankje of een dekentje moet je zelf meebrengen. Door de wind, door de regen, Abbas, kom je in Aarschot tegen. Door

Spando Ballet was dat met Gold. Daarvoor ook nog Alexander Curly en I'll Never Drink Again. Een belofte die we allemaal al eens maken als we er eens een avondje hebben ingehangen, zoals dat heet. Eamon Corner, die komt er zo dadelijk aan met If Paradise Is Half As Nice. Maar eerst naar John Armatrading.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Back, steal or borrow, wat zoveel wil zeggen als smeken, stelen of lenen. Nu goed, ik heb er nooit van gehoord, maar blijkbaar zou dat heel lang geleden een uitspraak geweest zijn. Bij ons in de Demervallei is dat niet gekend. Wat er wel gekend is, is Randy Newman. Die gaat vandaag afsluiten. En wij komen morgenmiddag om 12 uur terug.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest heeft de stad nieuwe wegwijzers in het centrum geplaatst, zodat bezoekers makkelijk de weg kunnen vinden naar bezienswaardigheden. Er staat ook een kaart op met duidelijk overzicht. Daarnaast staat er ook op hoe ver het nog wandelen is naar bepaalde plaatsen. Bovenaan elk bord staat ook een stadsbeeld. Die beelden zijn dan weer gebaseerd op details uit de stad, zoals gevelstenen, stadspoorten of glas in loodramen. De gemeente Gebets wil een vrijwilligerskorps oprichten. In noodsituaties helpt zo'n korps andere inwoners, bijvoorbeeld bij stormschade of overstromingen. Het gemeentebestuur is nog wel volop op zoek naar vrijwilligers. Voor de oprichting van dat korps zijn er minstens 10 mensen nodig, maar die zijn er op dit moment niet. Ja, nog niet. Daarom lanceert Gebets een oproep. Wie zich kandidaat stelt, volgt nog een 2-daagse opleiding bij het Rode Kruis. In de regio hebben 17 van de 30 gemeenten al een vrijwilligerskorps of zijn ze van plan om er een op te richten. Meer informatie over hoe je kandidaat stelt vind je op de website van Gebets.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. Journaliste Laurent Stappers is ter plaatse.
5: Ze zeggen dat ze de brand onder controle hebben, dat die omschreven is en niet kan uitbreiden. Maar dat is natuurlijk in een bos van meer dan 175 hectare niet zo gemakkelijk. Ze zijn hier met veel, hij is dus omschreven, maar ik hoor wel dat het blussen nog heel lang zal duren.
4: Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog niets bekend. In de zorg zijn op dit moment amper flexijobbers aan de slag. Dat schrijft de Tijd. Sinds 1 juli mag dat nogthans wel en de interesse is ook groot. Maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen duidelijke regels klaar over de financiering daarvan. Daardoor weten ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet hoeveel die flexijobbers hen precies gaan kosten. En dus houden ze de boot af. Er is nogthans een groot tekort aan personeel in de zorg, zeker in de zomer, omdat veel mensen dan met vakantie gaan. Er komt wereldwijd heel wat protest tegen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil het WK voetbal verkopen. Infantino wil een nieuw miljardenbedrijf oprichten dat dan de commerciële rechten van het WK bezit. De aandelen wil hij dan verkopen aan privé-investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is daar niet over te spreken. Ze denkt na over een boycot van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Madonna met de gelijknamige single van haar tweede album. Een album wat ze eigenlijk zelf wilde produceren, maar haar label ging daar niet mee akkoord. En dan ging ze in zee met Nile Rodgers, die onder meer ook producties had gedaan voor David Bowie. En dit werd een hit in 1984, Like a Virgin.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: Hartelijk welkom allemaal en een bijzonder goede middag. Nog even dankjewel, Patrick van Laar. En wij tot 4 uur zijn er weer met een nieuwe Siesta. Dit zijn John Travolta en Olivia Newton-John. Hey, you're the one that I want.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet.
5: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar. Een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame.

Jean-Jacques Coultman en in het Frans zong die Je te donne. En dan was er ook nog Michael Jones, die nam de Engelstalige partijen voor zijn rekening in het nummer Je te donne. En dan de feiten van de dag. We gaan terug naar 29 juli 2013. Bij een helikoptercrash in Roemenië kwamen toen 5 mensen om het leven. Onder wie de omstreden Roemeense zakenman Sorin Terbea. Hij was verwikkeld in een omkoopschandaal rond voetbalwedstrijden. En tijdens de 9-jarige oorlog vond op 29 juli 1693 een van de bloedigste veldslagen van de 17e eeuw plaats. Dat gebeurde op het grondgebied van de huidige stad Landen. Het Franse leger versloeg hier de geallieerde troepen onder leiding van de Engelse koning Willem III. De kleine geten kon de stroomvluchtende soldaten niet verwerken en met honderden werden ze door de Fransen vertrapt in de zompige weiden of verdronken ze gewoon weg in de rivier. En op 29 juli 2019 duwde een man uit Eritrea op het Centraal Station van Frankfurt een vrouw en haar zoon voor de trein. Het 8-jarige kind kwam daarbij om het leven. En Lady Diana Spencer die trouwde op 29 juli 1981 met Prins Charles. Hij was toen de kroonprins van Groot-Brittannië. En nu Spiller met Groove Jazz.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Wauw!
2: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822 www.techmatica.be.
4: Radio Deemstad.
5: Jouw radio.
6: Tijdloos.
7: En verfrissend.

0: Fats Domino en I'm Walking. En ik zit mij af te vragen, zit er wel zuurstof genoeg in de lucht deze namiddag om te gaan wandelen? We gaan eens kijken wat het weerbericht erover vertelt.
1: Het weerbericht.
0: Toch misschien maar beter binnen blijven hoor. Het wordt wel zeer mooi weer, maar de temperaturen kunnen stijgen tot 35 graden. Veel zon, enkel hier en daar een stapelwolkje. Morgen ook nog altijd zomer. Het wordt dan 32 graden. Vrijdag een beetje meer menselijke temperaturen, 27 graden. En het zou dan ook droog blijven, ondanks eerdere voorspellingen over onweer. Ook het weekend, dan blijft het warm. Zaterdag 26 graden, zondag 30 graden. En het blijft droog. Het blijft met andere woorden lekker zomeren. En nu muziek van Michael McDonald. I keep forgetting.
2: I keep forgetting.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbormstraat 30, Alke.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

De Amerikaanse artiesten Patrick Coley en Sylvester met Do You Wanna Funk. Een nummer dat ze opnamen in 1982. Spijtig genoeg zou Patrick Coley later dat jaar overlijden. Wij blikken een beetje vooruit naar het weekend. Van vrijdag tot zondag organiseert VC Molenstede op de Heide haar beachvolleybalweekend. Vrijdag om 5:00 begint het met een bedrijventoernooi. Zaterdag en zondag volgt het recreatief toernooi. Je kan er ook aanschuiven aan de barbecue. En aanstaande zondag wordt in de Kolonel Blondeellaan in Diest Social Run Climbing for Life gehouden. Dat is voor alle leeftijden. Het gaat door zondag voor

Cool and the Gang met Let's Go Dancing lijkt me een aanlokkelijk voorstel, maar laat tot ons nog een uurtje uitstellen. We doen eerst nog een uurtje siesta. Daar beginnen we aan zometeen na het nieuws van 3 uur. En tot zolang nog deze van Mai Tai. Am I losing you forever?

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Bloemenkwekerij Somers in Bekkenvoort heeft 1000 ton beschadigde appelen en peren. De stevige hagelbuien van midden mei hebben het fruit zwaar aangetast, waardoor het nu niet meer verkocht kan worden. Toch wil het familiebedrijf het fruit een nieuwe bestemming geven, want het is nog wel perfect eetbaar. Omdat het bedrijf haar eigen fruit niet sorteert, is het niet rendabel om het goede fruit ertussenuit te laten halen. Hierdoor dreigt er nu 1000 ton fruit verspild te worden. Daarom komt het familiebedrijf met een oplossing. Ze gaan open boomgaarddagen organiseren. Daardoor kunnen mensen het fruitbedrijf bezoeken. De plukdagen zijn op 15 en 16 augustus. Bezoekers moeten hun eigen verpakking meenemen. De inkom is gratis en voor het fruit betaal je 1 euro per kilo. De stad Aarschot kan volgend jaar aan de grootste rioleringswerken van deze legislatuur beginnen. Het volledige industrieterrein wordt aangepakt. Het wordt wel een werk van lange adem, omdat het industriepark altijd bereikbaar moet blijven. De werken gaan 4 jaar duren en kosten meer dan 20 miljoen euro. Vanaf begin volgend jaar moeten er op het industrieterrein in Aarschot grote werken starten. Over het hele terrein wordt een gescheiden riolering gelegd. Er worden nutswerken uitgevoerd en het wegdek wordt vernieuwd. De stad werkt al een hele tijd aan de plannen, maar heeft nu ook groen licht gekregen om die plannen uit te voeren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
5: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
4: De brandweer blijft nog wel een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Er zijn amper flexijobbers aan het werk in de zorg, dat schrijft de Tijd. Nochtans mag dat sinds 1 juli, maar het is voor de ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd niet duidelijk hoeveel hen dat gaat kosten. De Vlaamse regering moet daar nog met een plan komen. En daarom houden ze de boot af. Er is sowieso al een groot personeelstekort in de zorg, zeker in de zomer. De Europese voetbalfederatie UEFA is woest op FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien, denk aan het WK bijvoorbeeld, kunnen verkopen aan privé-investeerders, zoals Amerikaans president Trump. Op die manier zou de FIFA miljarden extra kunnen binnenhalen. Als Infantino doorgaat met zijn plannen, dreigt de UEFA ermee het volgende WK te boycotten. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden met ook veel zon. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.

nummer van het album Songs in the Key of Life. Je hoorde Stevie Wonder en Sir Duke. Siesta, Jan de Groot. Welkom allemaal in deel 2 van Siesta. Een hele goede middag. We hebben straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden ook zoals altijd koffiepauze. Ik kijk er al naar uit. Maar nu George Michael en Outside. Outside.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19.

0: Een nummer geschreven voor de film Top Gun in 1986. Take My Breath Away, dat was Berlin. En daarvoor Mature met If I Was.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, tegenwoordig hoor je regelmatig in het nieuws dat mensen zijn gaan zwemmen op plekken waar dat niet is toegelaten. Soms loopt dat ook verkeerd af. Maar in Australië is dat allemaal nog een beetje gevaarlijker. Een gezin met jonge kinderen kwam daar gisteren angstaanjagend dicht bij een enorme zoutwaterkrokodil. En ze negeerden daarbij de expliciete waarschuwingsborden. Dat gebeurde allemaal op een plek waar eerder al doden waren gevallen. Maar het is gisteren gelukkig allemaal goed afgelopen. En ook in China is er even paniek geweest gisteren. Daar vatte een powerbank in het bagagevak van een net geland vliegtuig plotseling vuur. En je kan het je voorstellen, mensen waren nog allemaal aan boord, dat daar toch ook even paniek is geweest. Maar ook daar is alles goed afgelopen. En nu muziek van Robert Plant komt uit 1983. Big Luck.

0: Je hoorde straks al The Cousins met hun grote hit uit 1960, Killy Watch. Een nummer wat niet onopgemerkt voorbij ging, want ook Johnny Hallyday die ging het coveren korte tijd daarna. En hij stond samen met The Cousins in de hitparade met de Franstalige versie van het nummer. En daarachteraan was er Donna Summer met Love is in Control. Ja, dat is voor mij niet zo belangrijk op dit ogenblik. Er moet maar één ding in control zijn. Dat is de koffiemachine bij Radio Demerstad.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, want al met de voorbije 3:30 en dan is het altijd koffietijd. Ik zou zeggen, neem ook een kopje, zet u er gezellig bij. Ondertussen draaien we 3 plaatjes non-stop. Dit zijn de Kings.
2: Matter in a club, down and also home, where we drink champagne. The tissues start to roll. She walked up to me

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
8: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Queen en Radio Gaga. Vanaf morgen tot en met 30 september kan je aan den Egger in Scherpenheuvel gaan verdwalen in het Maïsdoolhof. Er zijn daar veel zoektochten en de uitkijktoren biedt je een uniek zicht over het terrein. Je kan er ook de nieuwe fietsparcoursen door het Doolhof uitproberen. En aanstaande zondag ben je op de parking aan de Begijnenstraat in Diest. Welkom op de buurtrommelmarkt. Die gaat door zondag van 9 tot 5. En tot 20 augustus kan je elke woensdag om 7 uur met Ferm de fiets op in Waanrode. De startplaats is daar de toren.

La La Lucy, ja, blijft zo'n leuke plaat, hè? Uit 1975, dat was Mud. Het is bijna 4 uur gaan worden. Ik heb Gunter Schepers al opgemerkt. Ja, die is dus aanwezig en klaar voor de spits. Je hoort hem zometeen bij Demerstad. Blijf er zeker bij. En wij gaan afsluiten met Big Mountain en Baby, I Love Your Way. Komt eraan zo dadelijk. Nog een fijne woensdag allemaal. Tot morgen. Oh.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het dossier rond de plofkraak in Tieltwingen is afgesloten zonder arrestaties. Zo'n 3 jaar geleden bliezen onbekende 2 geldautomaten op aan het winkelcentrum Gouden Kruispunt. De materiële schade was enorm, maar de daders konden geen geld meenemen. De geldautomaten brandden volledig uit en brokstukken waren tot aan de overkant van het Gouden Kruispunt te vinden. Snel bleek dat de beveiliging van de automaten goed werkte, want er kwamen dus geen centen uit. De politie vroeg camerabeelden op, maar die leidden naar niks. Parket laat nu weten dat het onderzoek is afgesloten en dat de daders nooit geïdentificeerd zijn. Heel wat winkeliers in Limburg zijn tevreden over de soldeperiode. Door de extreme temperaturen werden er vooral in sandalen, topjes en kleedjes geïnvesteerd. Bij kledingwinkel Orsilli in Beringen ligt de soldeverkoop in lijn met de andere jaren. De jongerenlijn Awel heeft te weinig vrijwilligers om alle oproepen te beantwoorden. 3 op de 5 oproepen blijven onbeantwoord. Awel biedt een luisterend oor aan kinderen en jongeren met vragen of problemen. En door een tekort aan vrijwilligers blijven dus 60% van de oproepen onbeantwoord. Heb je zin om Awel te steunen? Ga eens kijken op hun website.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
5: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
4: De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog altijd niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon wel. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.

0: In Frankrijk is vandaag de vierde hittegolf gestart. Amai, en bij ons. Je kan het ook echt voelen. Het is bakken en braden. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spit.
0: Tot een uur of zes hier bij jouw Radio Demerstad. Met goede muziek, onder meer van Céline Dion. Die gaan we zo meteen nog eens draaien. Maar eerst, de Broertjes Gip. Zo herkenbaar, fantastisch nummer. Het heet Love You Inside Out.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: let you know. You wanna make
1: it. NXS bij Deverstad. Het gaat terug goed met Gunther Neefs. Hij staat opnieuw op het podium na zijn hersenthrombose. Hij speelt onder meer heel binnenkort vrijdag 7 augustus in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne bij Antwerpen. In de namiddag is een gratis concert en er zijn nog heel wat andere concerten voorzien. Kan je terugvinden op zijn officiële website. Wij draaien nog eens een van de grote hits van Gunther Neefs.
2: Zo

Feel Like Making Love. Jaren 70 muziek ten voeten uit. Dit waren die van de Bad Company. 4:30 is het ondertussen. Dit is een pareltje. We draaien eigenlijk veel te weinig op de radio. Het is zo mooi. De zangeres Enya, dit nummer heeft haar schatrijk gemaakt. Orinoco Flow.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw!
1: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

The King, de enige echte. Volgende zaterdag is het feest in de Oranjestad in Diest. Want zaterdag van 4 tot 10, dan gaat de Loterbol open in de Michel Thijsstraat. Lekkere biertjes, er is ook mogelijkheid tot een rondleiding. En zaterdag tussen 8 en 5, dan kan je naar Aarschot, want er wordt een rommelmarkt georganiseerd in de Geimelbergwijk, aldaar in Aarschot. Voor randanimatie kan je ook terecht in het buurthuis, dat heet De Blokken. Alles is mooi na te lezen op onze website. Onze Frits heeft het genoteerd op radiodemerstad.be. En dan gewoon heel eenvoudig doorklikken naar de weekend-NW-kalender.

0: bekende inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail.

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Je kan misschien eens uitpakken en een kasteel kopen langs een drukke steenweg in Hasselt. Staat een kasteel te koop. Dat is het kasteel van Wimmertingen. Het is vandaag een B&B gehuisvest. Maar het kasteel heeft in het verleden ook al het decor gevormd voor programma's als Boer zoekt vrouw en The Bachelor. Het staat nu te koop voor enkele miljoenen. Ja, enkele miljoenen.

Als we zijn naam lezen in de playlist, Stef Bos, dan weten we, het is altijd een goede plaat. Vandaag zong hij over de dames. Wat een wonder van een vrouw. Ah wel, ik wil de dames even verzoeken om de dansschoentjes aan te trekken. Zelfs bij dit warme weer, ja, het moet perfect kunnen, want dit is zo'n dansklassieker van Patrick Juvet.

Patrick Juvet bij Demerstad. We blijven in hetzelfde thema tot aan het nieuws. Tot aan de update van 5 uur. Want dit is ook fantastisch dansnummer, hè? In the evening. Ja. Je krijgt er echt goesting van. Cheryl Lee Rolfe, dat is de zangeres. Tot zometeen na het nieuws.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opletten voor de sterke stroming aan de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij. Dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
4: Iemand die niet zo goed kan zwemmen, kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
3: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Toen was de maximumtemperatuur 33,2 graden. De Gentse organisator van jeugdkampen Freetime heeft het faillissement aangevraagd. Volgende maand zouden nog zo'n 600 kinderen met die organisatie op kamp gaan. Wat er met hen moet gebeuren is nog onduidelijk. Je hoort de voorzitter van Freetime, Dirk Sokkaert.
5: Het is zo dat er al een neerwaartse trend was. In juni hebben we nog gezegd, we gaan de ganse zomer uitdoen. We gaan schoon afsluiten en we wouden eind augustus sluiten. Maar door die kampen te annuleren al en een aantal mensen en accommodaties te moeten weerbetalen en met het tweede groot probleem het vinden van monitoren, zitten we nu in de shit, met manier van spreken, en moeten we vroeger stoppen.
3: Het is ook niet duidelijk of de ouders hun geld zullen terugkrijgen. Opvallend, de Vlaamse regering gaf dit jaar al bijna 230.000 euro aan subsidies aan Freetime. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. 1 vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. En goed nieuws uit Nepal, want daar komen al maar meer tijgers bij. In 16 jaar tijd is de populatie meer dan verdriedubbeld, dat meldt het WWF. Nepal investeert al jaren in natuurherstel en dat loont dus. WWF noemt het een van de grootste succesverhalen over de hele wereld. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, we hadden die mooie stem van Alison Moyet in Yes, You Don't Go.
1: De Spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: Een bijzonder goede warme middag en welkom.

0: Hilversstad.
1: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Ziet het op onze kitten, tegen het op de dansen, dansen, dansen, baby.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.

Vandaag is het de internationale tijgerdag. Ik hoop maar dat die in de dierentuinen bij ons in België dat die ook wat verkoeling kunnen vinden. Het zal nodig zijn. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Beat Goes aan, dat klopt inderdaad zo. Voor artiesten is dat nu eenmaal realiteit. Dat straks hebben we al verteld dat Gunther Neefs opnieuw op het podium staat. En Johan Verminne is ook terug van even weg geweest. Hij speelt zijn afscheidstournee en hij komt ook naar onze streken. Ja, hij is op 13 februari van volgend jaar is hij onder meer te bekijken in Den Egger in Scherpenheuvel.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

ook in Scherpenheuvel is het feest, daar is het nog altijd kermis. Morgen bijvoorbeeld om 6 uur, dan opent de Low for Life cocktailbar al daar. En vrijdag om 22:30 s'avonds, dan is er aan een eigen geluidsarm vuurwerk. Dat moet ook zeer bijzonder zijn. Er is nog van alles te doen, ook het aankomende weekend. Dat kan je allemaal terugvinden in de weekend- en weekkalender op radiodemerstad.be.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Americaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Americaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Americaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op americaansestokpaal.be.
2: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

is toch echt een goed nummer. Het is Belgisch op de koop toen 1981. Toen werd het uitgebracht. The Bad, zo heet de band. En Don't Talk to the Liar van België naar Nederland. Dat is maar een kleine stap.

Het is zo dat generaties tegenwoordig uitgedrukt worden met de letter Gen Z bijvoorbeeld. Die zouden het meest faken op het werk, dat ze hard aan het werk zijn. Maar liefst 80% van de werknemers die dus jonger zijn dan 28, die geven wel eens toe dat ze productiviteit faken, zoals dat heet. Voor onze leeftijdscategorie zit dat een stuk beter, voor alle duidelijkheid. Trouwens, mijn productiviteit voor vandaag die zit erop. Willem de Groot neemt het over na het nieuws. En na dit nummer van Skipper Wise, Standing Outside in the Rain. Zo'n beetje regen. Ja, om eerlijk te zijn, we zouden dat perfect kunnen gebruiken. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkelband, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Opletten voor de sterke stroming in de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
4: Iemand die niet zo goed kan zwemmen kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
3: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van 1911. Dat stond op 33,2 graden. Wie met de trein vanuit ons land naar Nederland wil, is eraan voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Roosendaal, vlak over de grens, kunnen er geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
5: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen, maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
3: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: Ik vermoed dat ze zich daar wel geamuseerd hebben. One Night in Bangkok, The Murray Head, met de nummer 1 uit het midden van de 80's. En zo begonnen we op deze snikhete woensdagavond, 29 juli 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En we hebben natuurlijk zoals gebruikelijk weer de tofste classics voor je mee, samen met de nodige regionale info. Zometeen muziek van Claudia Rodgers van Cresip uit Nederland. Maar eerst rock'n'roll van bij ons, de Kreuners over Leila.
2: Elk

0: Eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Radio Deemstad. Jouw radio.
6: Tijdloos.
5: En verfrissend.

Een Britse songfestivalherinnering uit 1971. Jack in the Box van Claudia Rodgers. En daarvoor uit Nederland die ballad van Cressip met I Would Stay. Nu zaterdag 1 augustus tussen 1 en 5 wordt op het Rinusveld in Testelt een rommelmarkt georganiseerd. Een van de zoveel dit weekend. En nu tijd voor Pat Benatar. Bekend van Love is a Battlefield, maar dit was een van de bescheiden opvolgertjes. Hier is Invincible.

Een van de classics van John Fogerty en de Creedence Clearwater Revival, dat was The Bad Moon Rising. En daarvoor I'm Always Touched by Your Presence, Dear. Dat was de opvolger van Denis van Blondie. Nu zondag de 2e augustus tussen 10 en 6 opent op het Begijnhof van Diest de maandelijkse beurs voor tweedehandse boeken en oude documenten. Nu zondag dus ook weer tussen 10 en 4. En nu brengen we hulde aan Mama Cass. Dat was een van de zangeressen van de Mama's en de Papa's. Cass Elliot overleed 52 jaar geleden in 1974. Ze was er maar 32. En hier zijn ze nog eens allemaal samen met die mooie Close Harmony. I Saw Her Again.

blijft een echte partyplaat. Hè. What I Like About You, dat waren de Romantics. En Jacques-André kreeg je in de versie van Dalida van een halve eeuw geleden. Volgende week, tussen 3 en 7 augustus, staat Plein op Wielen aan sportzaal Teekbroek in Testelt. Kinderen tussen 4 en 13 jaar kunnen er sporten en spelen onder begeleiding. En volgende maandag kan dat vanaf 13 uur, de andere dagen vanaf 9 uur. Sportzaal Teekbroek in Testelt volgende week. The place to be voor de spelende kinderen. En nu gaan we een feestje bouwen met de Venga Boys. We'll

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
7: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
8: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
7: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
9: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

En dat is een van die songs die hoort bij de zomer. Hè? De Beach Baby van de First Class uit het midden van de 70s. En er wordt ondanks de warme temperaturen toch gevoetbald. Er zullen misschien wel drinkpauzes zijn. Want om 8 uur vanavond speelt Haarlem tegen Sparta Schaffen. En om 19:30 dan opent Averbode Testelt Opselaar tegen Tessport Tessenderlo. En nu gaan we richting het nieuws van 7. Dat doen we met Dave en Annie, de Eurythmics. En we snakken met z'n allen toch naar een beetje regen. Here comes the rain again.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In de dorpskern van Molenbeek-Wersbeek komen er 25 nieuwe woningen. Ze komen op een boogscheut van de kerk langs de processiestraat en Halense Baan. De bouwfirma die het project realiseert wil er eerst ook 11 appartementen bouwen, maar dat heeft de gemeente Bekkevoort geweigerd. Ze vindt die niet passen in de omgeving. De aanvraag voor de 22 half open en 3 gesloten woningen is wel goedgekeurd. Projectontwikkelaar Ardea kiest ervoor pastorijwoningen. Er komt ook een park waar ook andere mensen terecht kunnen. De oude loodsen en gebouwen die nu nog op de site staan verdwijnen. De verkoop en de bouw van de woningen moet dit najaar nog van start gaan. De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerke heeft 59 afgeschreven, maar nog bruikbare computers geschonken aan het Truiers Digicenter. De toestellen krijgen een tweede leven en worden gebruikt om inwoners die het financieel moeilijk hebben digitaal te ondersteunen. Via de uitleendienst van het Digicenter kunnen inwoners uit Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerke tegen een beperkte vergoeding een computer, laptop of scherm lenen. Met de schenking wil de politie niet alleen duurzaam omgaan met afgeschreven materialen, maar ook bijdragen aan de digitale inclusie en de digitale zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
5: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
4: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkel band, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij van een dag eerder. En dan nog kort meegeven dat het treinverkeer tussen ons land en Nederland terug opgestart is. Mogelijk hier en daar nog wel met een vertraging en sommige treinen worden ook afgeschaft. Maar de storing op Nederlands grondgebied is opgelost. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
6: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap en ja, geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen meer.
4: De Slovaak Lukas Kubis werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: Deze Canadese rocker komt in het najaar nog naar ons land. Bryan Adams. Dit was een opwarmertje uit het Reckless-album Deze Somebody. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze woensdag 29 juli hier bij Radio Demerstad. Fijn dat u er nog bent. Wij blijven ook nog een uurtje.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En nog meer zomerse muziek. Dit is Frankie Paolo.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Was met dit nummer voor op zijn tijd. Hè? Goodbye Sam, hello Samantha. Dat was Cliff Richard en Saddle Up was een one-hit wonder van David Christie. En dan kijk ik weer even op onze kalender. Overmorgen vrijdag om 9 uur concerteert Four on the Floor in De Knoet in Aarschot. De toegang is gratis. En dit is Mr. Eurovision. Hij won het Songfestival voor het eerst in 1980. Johnny Logan en Watson na de year.

Een van die typische New Wave songs. Een New Gold Dream van Jim Kerr en The Simple Minds. En daarvoor Hello Goodbye van The Beatles. Nu zondag de 2e augustus tussen 11 en 6 organiseren Ferm Groot Bekkevoort en Waanrode vanuit zaal Bergendal in Waanrode een smulfietseling van 50 kilometer. En zo verken je de landelijke wegen tussen Assend en Waanrode in combinatie met culinaire tussenstops. Dat wordt de moeite, denk ik. En nu trekken we naar Spanje, want deze juffrouw was nog maar 16 toen ze doorbrak eind jaren 70. Luisa Fernandez en Give Love a Second Chance.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze zaten met een gebroken hartje, blijkbaar. Hè? Broken van de Soul Sister. En daarvoor een productie van Phil Spector voor de Ronettes met Be My Baby. Tot eind oktober kan je elke maandag tussen 11 en 3 op de Citadel van Diesten bezoekje brengen aan de Brokantenmarkt. En dat is ook volgende maandag weer het geval, op 3 augustus. En er is voetbal, de beker van Limburg, nu zondag om 4 uur, Loksbergen tegen Landen B. En dit komt uit Nederland, de mannen van Bloem. En ze doen het in verschillende talen, omdat, parce que, because...

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
10: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

The greatest rock and roll band in the world, de Rolling Stones met She's a Rainbow uit 1967. En daarmee hebben we het gehad voor deze show. Ik heb nog een nieuwe portie in petto. Morgen vanaf 6 uur zometeen meer klassiekers non-stop. En afronden doen we met Eric Clapton en hij zit weer te snuiven aan de cocaïne. Graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie lid is van de bibliotheek van Aarschot zal er vanaf volgend jaar altijd terecht kunnen. Wie dat wil, kan er dus ook buiten de openingsuren binnen om boeken te ontlenen of terug te brengen. Aarschot is zo samen met Tine een van de weinige bibliotheken in Vlaanderen waar leden op elk moment van de dag terecht kunnen. In het najaar start de stad met de renovatie van de bib. De ingang en het gelijkvloers van de bibliotheek van Aarschot wordt in het najaar helemaal opgefrist. Tijd voor een renovatie en er komen ook nieuwe kabels, aldus burgemeester Rutte. Naast de benedenverdieping pakt de stad ook beide balkons aan. De bib gaat in de mate van het mogelijk toegankelijk blijven. Aarschot investeert €500.000 in de renovatie van de bib. Er gaan deze zomer meer en meer kinderen naar de zomerscholen dan vorig jaar. In de provincie Limburg een stijging van 26%. Dat is belangrijk voor sommige kinderen om een leerachterstand weg te werken, vaak in de Nederlandse taal. De zomerscholen worden zowel door de schoolbesturen als door gemeentebesturen georganiseerd. In Limburg zetten intussen al 17 lokale besturen hun schouders onder de zomerscholen. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen in de zomerscholen, waarvan 2,5 miljoen in de provincie Limburg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat minstens tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
5: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus houden we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten. In het oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
4: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Verschillende vrouwen hebben de Amerikaanse muzikant en acteur Jared Leto beschuldigd van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is te zien in een documentaire van de BBC. De beschuldigingen gaan over gebeurtenissen tussen 2002 en 2016. Sommige van hen waren ook minderjarig op het moment van de feiten. Leto zelf ontkent de feiten. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
6: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is super knap en geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
4: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Een nieuwe of tweedehandswagen?
7: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
6: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
7: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
6: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
7: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
6: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
7: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
6: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
7: Erkend door de meeste verzekeringen.
6: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: Bel of sms 0468-515891. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
2: Wij

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
3: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
4: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
2: Wauw! Wauw!
1: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotse baan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22. www.techmatica.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. Artsen waarschuwen voor de gevaren die te veel water drinken met zich mee kan brengen. Aanleiding is een incident op het speelplein van Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronk een aantal kinderen zoveel water dat ze hoofdpijn kregen en moesten overgeven. Je hoort professor Philip Joris van het UZA.
4: Drinken van grote hoeveelheden water die arm is aan zout op een korte periode geeft aanleiding tot een verdunning van het bloed met een heel laag zoutgehalte in dat bloed dan op dat ogenblik. En zo'n heel laag zoutgehalte prikkelt de hersenen en je kan daar zelfs in heel extreem gevallen en zeldzaam in coma van geraken.
3: Vandaag gaat het gelukkig beter met de kinderen in Kalmthout. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een droneaanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en de rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt er een eind aan het juridische getouwtrek tussen de twee partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbel is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. Ook de Belgische Voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
5: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal nikszeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er alleszins door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
3: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deeuwestad.
2: Radio.
1: Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief, omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. In Deurne bij Antwerpen heeft de politie 4 voertuigen in beslag genomen tijdens een trouwstoet. Oorzaak was gevaarlijk rijgedrag van de bestuurders. In 1 auto hingen tegelijkertijd zelfs 3 inzittenden uit de wagen, laat de politie weten. 1 bestuurder was ook onder de invloed van cannabis. Een andere aanwezige was illegaal in het land en werd gearresteerd. Experts van de VN trekken aan de alarmbel over de ebola-uitbraak in Congo. Omdat het aantal besmettingen er elke 20 dagen verdubbelt, willen ze dat er dringend meer hulp komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpgoederen, maar ook beschermingsmateriaal en medisch personeel. Intussen zijn er al meer dan 1400 mensen gestorven door het virus. De soap rond de tv-rechten van het voetbal in ons land is voorbij. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben een akkoord bereikt tot 2030. Daarmee komt een eind aan het juridische getouwtrek tussen de 2 partijen. Dat startte eind november toen DAZN verklaarde dat het tv-contract niet meer geldig was en de Pro League daar niet mee akkoord ging. De strijdbijl is nu begraven met 1 grote winnaar, u als voetbalfan. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vermoedelijk blijft de E40 ter hoogte van Aalst en in de richting van Brussel nog even afgesloten. Deze namiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval en dat zorgde voor veel hinder. De resten drongen door tot in het asfalt en dat maakte het wegdek bijzonder glad. De reinigingswerken zijn nog altijd aan de gang. Je moet er de snelweg even verlaten. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. Amerikaans president Trump kondigt opnieuw harde aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Volgens Trump werden er afgelopen nacht raketten onderschept die Amerikaanse sites in het Midden-Oosten viseerden. Nu is het onze beurt om hen erg hard te raken, laat Trump weten. En goed nieuws voor de fans van Madonna. Want de Queen of Pop komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Dat circuleerde al een paar dagen nadat ze ernaar gehint had op sociale media. En het is nu bevestigd. Ze staat al zeker in de AFAS Live, een concertgebouw, op 1 augustus. En ze zou ook verschillende special guests meebrengen. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
0: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Vermoedelijk blijft de E40 ter hoogte van Aalst en in de richting van Brussel nog even afgesloten. Deze namiddag verloor een vrachtwagen daar een lading slachtafval en dat zorgde voor veel hinder. De resten drongen door tot in het asfalt en dat maakte het wegdek bijzonder glad. De reinigingswerken zijn nog altijd aan de gang. Je moet er de snelweg even verlaten. Een open brief van de leerlingen van de hotelschool in Gent aan het adres van CD&V. Ze vragen om een schepen in Lievegem te ontslaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen hem voor zedenfeiten toen hij leraar was op de school. Daarom werd hij in die functie al preventief geschorst. Als schepen is hij wel nog actief omdat de burgemeester het onderzoek wil afwachten. Amerikaans president Trump kondigt opnieuw harde aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Volgens Trump werden er afgelopen nacht raketten onderschept die Amerikaanse sites in het Midden-Oosten viseerden. Nu is het onze beurt om hen erg hard te raken, laat Trump weten. En goed nieuws voor de fans van Madonna. Want de Queen of Pop komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Dat circuleerde al een paar dagen nadat ze ernaar gehint had op sociale media. En het is nu bevestigd. Ze staat al zeker in de AFAS Live, een concertgebouw, op 1 augustus. En ze zou ook verschillende special guests meebrengen. We krijgen een zachte nacht, de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaamse minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt fel van zich af en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd.